0: En iets minder warm dan de dag van vandaag. Wat keken we naar op tv? Nou ja, naar bijvoorbeeld Avro Sport Panorama, North and South en het North Sea Jazz Festival.
1: Ja, in de Lada, nog een bekend automerk uit die tijd, die had een swingende naaiauto, de Lada Samba, voor slechts 14.000 gulden in de showroom. Dit is het belangrijkste Urkenice in muziek van maandag 26 juni
2: 1989.

0: David Hasselhoff. We konden hem toen beter als The Knight Rider. Maar dat hij kon zingen, dat bewies hij ook met dit nummer. Dit was een succes in juni 1989. Nou, dat was natuurlijk ook het jaar waarin al die Oost-Europese landen naar hun eigen vrijheid gingen. Polen, Tsjechië, Roemenië, maar ook Oost-Duitsland. En toen in november 1989 de muur viel. Wie sting er toen op die muur om dit nummer nog eens te zingen? David Hasselhoff met Looking for Freedom. En tegenwoordig beweert hij dat duur dat nummer die muur uiteindelijk vullen is. Maar ik denk dat dat misschien een beetje te veel eer voor hem is. Enfin, dit is ommekieken met het belangrijkste Urgenijs van 26 juni 1989. Clachère en ik, we zitten er weer klaar voor.
1: Zeker.
0: En ik zou zeggen, laten we maar van start gewoon met wat we in het Arkeland van die datum bevonden zijn. Bijvoorbeeld nice over de plannen van Urker visverwerkende bedrijven om met een eigen zuiveringsinstallatie te komen. Nou, die plannen, die gewoon niet duur. Het is te duur, te onzeker of het wel werkt en het is te ingewikkeld. Dat bleek uit een onderzoek dat de bedrijven aan den Lotten voeren. Ze wouden hun eigen zuivering omdat ze de kosten van het zuiveringschap West-Overijssel vuurste ogen vonden. Bovendien kon het zuiveringsstelsel de toevloed van Urker afvalwater regelmatig niet aan. Nou, en de visbedrijven afspreken met dat zuiveringschap dat er zo snel mogelijk wordt onderzocht of de waterzuiveringsinstallatie in Tollebeek kan worden uitgebreid.
1: De gemeente kreeg bijna 140.000 gulden van de provincie Flevoland voor de bouw van Eusen op de grond wordt tot vorig jaar de Wilhelmina Schoolsteen. Die is nou eens loopt en de gemeente wil zo snel mogelijk Eusen bouwen. Maar om die grond geschikt te maken voor woningbouw is een bult geld nodig. De provinciale staten ging akkoord met het voorstel om 140.000 gulden bij te dragen.
0: De Balansruiters is een organisatie in Hemelo die al jarenlang pony- en paardrijden organiseert voor kinderen met een beperking. Dat deden ze ook al in 1989 en toen kregen ze een cadeau, namelijk twee ponies van de Into, het tegenwoordige concern voor werk. Bovendien kregen ze er ook nog een zadel bij. De ponies was een betaald duur relaties van de Into ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de organisatie in 1988.
1: En een bijzondere vraag in de rondvraag in de gemeenteraad. Na de sloop van de Wilhelmina School bleef er één gebouwtje staan, een urinoir dat naast de school sting. Gemeentebelangen vonden het een beetje gek dat het gebouwtje was blijven staan. Kon dat ook niet gesloopt worden? De vuurzetter had een opvallend antwoord. Het sloopbedrijf wou het urinoir gebruiken tijdens de sloop. Nou, die voorbij was, kon het kleinste kamertje ook eindelijk terug de vlakte.
0: Is toch een bijzonder verhaal. Het is niet een klein verhaal, maar wat moest een urinoir naast de Wilhelmina School doen? Ik bedoel, dat stinger dan kennelijk zo in het oude dorp. B, kon die aannemer dan geen Dixie gebruiken? Of was die er toen nog niet? Het levert alleen maar vragen op dit stukje.
1: Ja, stukken. Inderdaad.
0: Maar het urinoir is wel gesloopt, want het stond er al jaren niet meer. Ze trekt nog veel maar nice uit juni 1989. Eerste muziek uit diezelfde periode. Een Nederlandse groep, Cadans, met Dagen dat ik je vergeet.

0: Ja, daar hoorde je eerst Dagen dat ik je vergeet van Cadans. En die stingen op nummer 36 in de top 40 van 26 juni 1989.
1: En daarna hoorde je The Eve of the War van Jeff Wayne. En zul je misschien wel denken van, hey, die plaat is toch veel ouder dan 1989. Nou, dat klopt. Hij kwam in 1978. Maar in 1989 wordt dat album, The War of the Worlds, een legendarisch album, wordt voor het eerst op cd uitgebracht. En toen dacht de plaatmaatschappij van, nou, laten we, om dat extra aandacht te geven, laten we dat nummer uit 1978 op night uitbrengen. The Eve of the War dus. En dat kwam zowaar weer in de top 40 terecht. En in 1989 sting het op nummer 27 in de top 40. We gaan weer naar het nice van 24 juni 1989. Of nee, 26 juni 1989 zelf. Ja, Klaas-Jerry, jij nice over vijf stoere knullen uit Urk.
0: Ja, dat, ja, inderdaad. Teun de Boer, Gerrit de Boer, Piet Bakker, Hendrikus Bakker en Fokke Gnodde was een vijf Urker jongens die in juni 1989 een loodzware survivaltocht in Friesland dingen organiseerd door buurtwerk. Ze moesten proberen om in 36 uur de survivaltocht in Gaasterland te volbrengen. Een tocht van 45 kilometer waarbij verschillende zware opdrachten het doel moesten worden. Het Urker Land ding een uitgebreid verslag, wel bijna 2 pagina's lang. Er moesten bijvoorbeeld kanalen overstuurd worden, zonder bootje overigens, weinig eten, geen eigen slaapplaats en nog maar ontberingen. Uiteindelijk kwamen de vijf jongens na 30 uur doodop weer aan op Urk.
1: Nou, en dat het zwaar was, dat weet ik wel. Want ik heb hem zelf nooit gedaan, maar wel familie van me. Geloof een paar zussen en een tante en zo. Nou, die hadden dezelfde ervaring. Het was wel een hele bijzondere ervaring, maar het was ook bijzonder zwaar. Wanneer bijvoorbeeld een schoolvereniging of de woningbouwvereniging zijn verplichte jaarvergadering houdt, dan komt er meestal niet zo heel veel volk op af. Dat was ook zo in 1989, maar plotseling zaten er zo'n 100 leden van patrimonium in de zaal bij lui zijn jaarvergadering. De oorzaak was een protest tegen de gang van zaken rond het Urgelcentrum van P. van Leeuwen dat in een huurwoning zat. Dat mocht niet en dus moest dat orgelcentrum verdwenen. Dat leidde tot veel protest en de kwestie wordt aangezwengeld door de leden van het patrimonium op die vergadering. Maar er veranderde niks maar aan het besluit van het orgelcentrum en het moest dus weg.
0: In het Urkerland sting een portret van de 18-jarige Francisca Kramer, die net teruggekomen was van een jaar studeren in Amerika. Ze was na haar HAVO-examen naar het Calvin College in Grand Rapids in de stad Michigan. In het Urkerland vertelde ze hoe geweldig ze het aten. Dat kwam bijvoorbeeld door het feit dat heel veel studenten ook van Nederlandse afkomst waren. Ze kwam zelfs ene tegen die van Urker afkomst was. Francisca is later journalist geworden, ook voor het Urkerland.
1: Ja, tegenwoordig werk ze vooral als freelancer. Het kerkje aan de zee had een flinke opknapbeurt te krijgen. De kosten daarvan was maar liefst 5 tonnen, maar die worden bijna helemaal betaald door het ministerie van WVC. Dat is vanzelf altijd mooi meenemen. Daarom wordt de minister Brinkman van WVC gevraagd of hij het kerkje wilde heropenen. Dat wilde hij wel en dat zou gebeuren in augustus 1989. Zo wist het Urkerland in juni 1989 al te melden. Dat was een mooi vooruitzicht voor na de zomer. Muziek uit de top 40 van 26 juni 1989. Dit was een nummer dat op de eerste plekken stond hadden. Maar het was in juni alweer op de weg te roggen. The Bangles en Eternal Flame.

0: 1984 was ook weer een jaar waarin de naaie James Bond film uitkwam. License to Kill. Dit was het titelnummer eruit van Gladys Knight. Sting op nummer 14 in de top 40. En daarvoor hoorde je Eternal Flame van de Bangles. En die sting op nummer 28 in diezelfde top 40 van 26 juni 1989. Heb je tijd om even over de grens te kijken? Tenminste, over de Urkengrens. Want we gaan op zoek naar het belangrijkste nijs van buiten Urk van vandaag. Precies 37 jaar geleden, als ik goed reken.
1: Ja, 37 jaar geleden.
0: Ja, Klaasjelle, er was iets met verkiezingen.
1: Ja, die waren er best. Maar een nijd kabinet was er nog langer niet. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA liepen erg stroef, omdat de VVD volgens PvdA-lijsttrekker Wim Kok rechts was er worden. Ze willen alleen maar belastingverlagingen voor de hoge inkomens en ze willen geen cent steken in een goed milieubeleid. Wim Kok wou veel liever met het CDA verder.
0: En dat gebeurde uiteindelijk ook. In oktober zouden twee commerciële televisiezenders van start gaan. En dus

0: compleet na je tweede brugge naast de huidige brugge gelegd worden. Een verdubbeling van de capaciteit dus. In de verwachting was dat de nieuwe brugge nog jarenlang mee zou kunnen. Maar nu, bijna 40 jaar na deze nieuwe brugge, wordt alweer gepraat over een grote opknapbeurt voor de Van Brienenoordbrugge, omdat die alweer versleten is.
1: Ja, het opvallende was, ik zag dat artikel in een krant van 1989. Die ielen van Brienenoordbrugge worden dus ook afgesloten in dat weekend. Als je dat tegenwoordig zou doen, dan zou je een enorm verkeersinfarct hebben in de Ielen Randstad. Maar in die tijd, 1989, was dat geen enkel probleem. Mensen waren wel nieuwsgierig, ze wouden wel zien hoe het nou ging met die bruggen. Maar files, die waren er niet. Nou, er was een bijzonder referendum voor nodig, maar Freddy Heineken die kreeg toestemming om in Zwitserland een villa van hem te slopen. Een paar dorpsbewoners waren erop tegen en organiseerden een referendum, zoals dat in Zwitserland kan, om die sloop te voorkomen. Maar de uitslag was duidelijk, 1200 mensen in het dorp waren voor de sloop. 200 tugen. Heineken mocht dus zijn gang gaan. Tot zover het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland van 26 juni 1989. We gaan weer even naar de top 40. En dat is een plaat die wel opmerkelijk is. Want ten eerste, ja, hij is niet in het Nederlands of in het Engels, maar in het Spaans. En ik denk dat een heleboel mensen bij het horen van deze plaat gelijk beelden hebben van vakantie in Spanje. Paco en Amor de Mis Amores.

0: Swing Out Sister uit 1989 en You On My Mind. Sting in de top 40 op nummer 18. En daarvoor hoorde je Paco met Amor de Mis Amores op nummer 13 in de top 40. Die Paco, je zou denken dat het een Spanjaard is, maar het was een Fransman, François Bouchetelet, zo heet hij in het echt. Maar hij noemde zich Paco en dat klonk lekker spons. Wagon naar nog maar Anais van Urk van 26 juni 1989.
1: Ja, de Skuil, het jeugdgebouw van de christelijk gereformeerde kerk, is populair bij de jeugd. Zo populair zelfs dat er een verbouwing moest komen om de ruimte beter te benutten. Met hulp van de jongeren zelf is in 3 weken tijd een heel naaie ruimte ontstaan en het resultaat mocht er wezen. Een gezellige zaal met sfeervol licht, een biljart, gemakkelijke zitbanken en een uitgebreide keuken waar je allerlei lekkers kon krijgen.
0: Maar eigenlijk niet nodig, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Het beloofde nieuw kabaal te worden op de vrijdagkoopavond in wijk 2. Dat was iets nice. Ik dacht zelf dat het al jaren en jaren besteed. Maar in 1989 was het voor het eerst dat in wijk 2 een koopavond georganiseerd worden. Nou, om dat wat leuster bij te zetten, hadden ze een muzikantenwedstrijd voor de jeugd georganiseerd. Iedereen die een instrument kon bespuren, of wie dacht dat hij dat kon, die mocht op straat voor de winkels gaan zitten, een pet of een doos voor zich neerzetten en dan maar hopen op een flinke opbrengst. Dit dus alles in het kader van de instelling van die koopavond die voor het eerst in wijk 2 aanwoordde.
1: Brassband Valerius presenteert later deze week officieel de luizenaaien kostuums. Dat gebeurt natuurlijk met een concert in het Irene. Met als speciale gasten het koor de Urker Zangers. Bovendien worden enkele lieden die al jarenlang lid winnen onderscheiden.
0: Als er een Tweede Kamerlid nog wel eens naar Urk komt, en dat gebeurt nog alles, dan gaat het eigenlijk altijd over het visserijbeleid. Dat is nou zo, en dat was vroeger ook zo. In 1989 kwam het CDA-Kamerlid Jacob Reitsma uit Emmeloord om te praten over dit onderwerp, maar ook over minderheden en over het onderwijs voor kinderen met een beperking. Iedereen was welkom in het hervormd centrum. Ook een gebouw dat tegenwoordig al niet meer in gebruik is voor dat soort activiteiten. En dat sting bij het kerkje aan de zee. Jacob Reitsma dus in 1989 naar Urk. Het is weer tijd voor muziek uit de top 40 van juni 1989.

0: nummer 2 in de top 40 van 26 juni 1989. Queen met I Want It All. Nummer 2 dus. Wat de nummer 1 is, daar moet je nog even op wachten. Want die hoorde je direct zo vlak voor het Nice. Eerst is het tijd voor het Sport Nice van 1989. Was Jelle?
1: Ja, zaterdagmiddag worden er in de Schelp een zaalvoetbaltoernooi houden voor buurteams. De winnaars van dat toernooi was Klavertje 3. En dat is niet het meest opvallende van het artikel, want er werd namelijk ook veel geklaagd door het Urkeland. Zo was het vuiste warm. Was het aanvangstijdstip te laat, want het was 10:55 en 's avonds. En kwamen er ook veel mannen net terug van het hobbyvoetbal. Desondanks vond het Urkeland dat er wel een heel hoog niveau qua voetbal werd aangetikt. Komende zaterdag moeten de Urker zeilers de lui zijn eerste zeilwedstrijd voeren. En dat was al gelijk een bijzondere. Ze moesten namelijk in Engeland op een Olympische baan voeren. Makkelijk zou het niet worden, want bij zeilen win je niet met een goede tactiek, maar wel met genoeg snelheid.
0: Dat ligt me dan wel als zeiler een hele bijzondere ervaring, dat je op een Olympische baan moet varen.
1: Ja, precies.
0: Ja, trouwens, wat zou ik me daarbij moeten voorstellen, een Olympische baan? Kijk, een Olympische atletiekbaan, dat kan ik me wel voorstellen, maar een Olympische baan op zee of op het water, dat lijkt me wat ingewikkeld. Maar het zal ongetwijfeld wezen zoals het Urkeland het schreef destijds in 1989. Dankjewel voor dit Sportnice. Ze trekt dus toch die nummer 1 van 1989. Eerst een plaat die op weg was naar de nummer 1. Althans, zo leek het. Maar ze gingen flink de locht in de top 40. Lois Lane, and It's the First Time.

0: Lois Lane en It's the First Time. Ze was al een podium bezig. Ze hadden ook al een poplot uitgebracht. Die was een redelijk succesvol. Maar ja, toen zei de plotman spuitturende lui van... ja, we stoppen er maar mee, want jullie duurbraak, die wil maar niet komen. Dus ja, jullie mogen gewoon. Dat was niet leuk voor Lois Lane. Maar uiteindelijk gingen ze zelf verder op eigen kracht. En nam een wraak tegen die plotemaatschappijen. Want It's the First Time was luister een eerste en ook wel luister een grootste hit in de top 40. Sting op nummer 11 op 26 juni 1989. Klaasjelle, het is alweer tijd om afscheid te nemen van 1989.
1: Ja.
0: Mooi jaar.
1: Denk het wel, ja.
0: Het was een interessant jaar. Op nice gebied en ook op muzikaal gebied. We gaan eruit dit uur met de nummer 1 van 1989. En dat was een bijzondere plaat van Gerard Joling. Hij baseerde zijn nummer 1 hit op de Bolero van Ravel. No More Boleros. Hier is Gerard Joling. Tot zo direct. Not nice.

0: nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
5: Dit is UrkFM met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
6: Inderdaad, dit is Ommekieken. Nadat we een uur lang zorgden en duur 1989, gaan we nou naar een angerjaar. En dat is van wat recentere datum, om het zomaar eens te zeggen. Het was een gemiddelde bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 16 graden. Er viel hier en daar een klein buitje. Op televisie keken we naar Hello Goodbye. De hele dag keken we naar WK Voetbal en naar All Stars.
7: En bij de Lidl kon je een telefoonabonnement kopen. 75 belminuten voor 12,50. Tegenwoordig kun je voor dat bedrag onbeperkt bellen. Dit is het Urkernijs en muziek van maandag 26 juni
5: 2006.

0: een echte eendagsvlieg uit 2006. Het duo Gnarls Barkley en Crazy. En als je die plaat dan hoort, dan denk je wat jammer dat we nooit iets maar van de lui hoorden. Hè? Want dit klonk in ieder geval veelbelovend. Dit is 2006. Daarnet hadden we 1989. Er zit 17 jaar tussen. En het is inderdaad een behoorlijk verschil tussen wat er in 1989 speelde op Urk en in 2006. Laten we eens beginnen met het eerste Nice uit het Urkeland van 26 juni 2006. En dat gaat dan over de jeugdgemeenteraad, want die was er in die tijd op Urk. En daar zaten bijna alle partijen uit de gewone gemeenteraad ook in. Maar ja, dan voor jongeren uiteraard. Ze was er niet echt tevreden met de samenwerking met de gemeenteraad. Ze voelde zich amper serieus genomen. En dat kwam omdat er luisteren vragen en ideeën amper door de gemeenteraad worden overgenomen. Zo had de SGP-jongerenafdeling kritische vragen gesteld over de horecaoverlast in het oude dorp. En de CDA-jongeren wouden aandacht voor het JOW in de Skuil, nou ze daar niet maar terecht kon. Het CDJA was er moedeloos van. We willen niet alleen dat er wat voor het JOW wordt te doen, zeiden ze, maar ook gewoon antwoord op onze vragen ontvangen.
1: Er was trouwens een bestuurswisseling in de jeugdgemeenteraad, maar Griet Kramer van de ChristenUnie was naar de gewone gemeenteraad overgestapt, waardoor ze niet maar in de jeugdgemeenteraad kon zitten. De opvolger was Ben Visser, die later eerst wethouder en daarna burgemeester van bijvoorbeeld Eemsdelta in Groningen worden.
0: Ja, en daar is hij op dit moment nog steeds burgemeester van de gemeente Eemsdelta. Nog maar over de Urke jeugd. Er wordt te veel gedronken, gerookt en drugs gebruikt, was de conclusie van een onderzoek. En hulpverleners waren op zoek om dat probleem te betuigen. Een van de oplossingen was een basketbalclinics van Henk Pietersen, die er buiten Urk al veel succes mee had hadden. Lekker basketballen, maar dan wel met een serieuze boodschap dus. Pietersen zou binnenkort met deze clinics beginnen voor kinderen en jongeren van 11 tot 14 jaar. En volgens mij doet hij dat nog steeds, want het is op Urk altijd heel erg goed bevullen en ook ontvangen.
1: Volgens mij heb ik ook nog eens een keertje een basketbalkliniek van hem gehad.
0: Ja, nou ja, je roken niet, je drinken niet en geen drugs, dus dat is goed. Goed
1: komen. Dat is goed komen, ja.
0: Maar je basketballen ook niet?
1: Nee, dat is waar. Het was een bijzonder gezicht in de Urkraven. Zoals te zien was op de vuurpagina van het Urkeland. Een paar mannen die lagen te dobberen in het water. Dat dingen ze niet voor de lol, maar als onderdeel van de luizen studie aan de afdeling nautisch van het Beregia College. Ze moesten leren hoe ze met overlevingspakken konden overstappen op een reddingsvlot als dat op zee nodig zou wezen, als de lui zijn kotter zou zinken. Ook moesten ze leren hoe ze anderen moesten helpen en andere procedures waar elke visserman aan moet voldoen. Een nuttig uurtje in de avond dus.
0: In 2006 stingen er uiteraard ook weer 40 platen in de top 40. We doen daar een selectie uit. En het zou je misschien opvallen dat Latin muziek erg populair was. Bijvoorbeeld van deze man uit Colombia, Juanes en La Camisa Negra.

0: ook al bijna 30 jaar dat ze bezig is in de muziek. Ilse de Lange en The Great Escape kwam in 2006, want toen stond het in de top 40. En persoonlijk vind ik het een van de mooiste nummers. En tot op de dag van vandaag heeft ze enorm veel succes terecht met al die mooie muziek die ze maakt. En daarvoor hoorde je La Camisa Negra van Juanes. We begonnen verder met het NICE, het maken van een website en er dan vervolgens 1000 euro mee verdienen. Dat overkwam de VWO-scholieren Marco Bolle en Wilbert Kramer, die de landelijke wedstrijd ThinkQuest 2006 hadden gewonnen. Met die wedstrijd moesten ze een internetsite bedenken en invullen en ze hadden de keuze voor de Noord-Ierse kwestie als onderwerp. En dat leverde eruit die eerste prijs op, elk 1000 euro. Marco zou er een 24-inch scherm van kopen. Wilbert die twijfelde nog tussen een laptop of rijlessen.
1: Op de vuurpagina van het Erkeland was te zien hoe er gewerkt wordt aan de Meep, de weg tussen de Adi de Witbrugge en de Domineesweg. Daar moest net asfalt op en dat werk was nou eindelijk klaar. Mensen hoefden dus niet maar om het te rijden via de Sleusweg. Een stukje verderop worden er nog drukken gewerkt aan de nieuwe fietsbruggen die begin juli klaar zou wezen.
0: En er wordt nog steeds heel erg druk gebruik van gemaakt, gelukkig, van die fietsbruggen. Ja, van de Meep naar de Leikant, want daar kwam een noodkreet vanaf, volgens het Erkeland. Want daar leek een kattenhater aan het werk te wezen. In korte tijd waren er 9 katten verdwenen, maar geen wist hoe dat kwam. Ik wil mensen niet onnodig ongerust maken, maar dat er iets niet in de haak is, dat weet ik wel zeker, zei Margreet van de Wart van Amivedi. Haar advies was, hou je katten zoveel mogelijk in huis, vooral 's nachts, en zorg dat hij voldoende voer krijgt. Anders gaat hij zoeken naar voer en dan komen ze misschien op verkeerde plekken terecht.
1: Hij was maar kort op werk geweest, maar waarnemend burgemeester Johan de Groot was alweer vertrokken. En hij wou geen groot afscheid en al helemaal geen afscheidsreceptie. Sommigen dachten dat het kwam omdat de gemeente er geen geld voor had, maar dat was niet zo. Hij wou het gewoon zelf niet, zei een woordvoerder van de gemeente. De Groot was kort burgemeester West, maar had wel een paar duidelijke maatregelen genomen. Bijvoorbeeld over de openingstijden van de horeca.
0: Ja, ze direct even weer het nieuws van Buitenark, zoals altijd. En dat gaat over een voetbalwedstrijdje in 2006. Dat tot op de dag van vandaag best wel berucht is. En welke wedstrijd dat was en wat er allemaal gebeurde, dat hoor je zo dadelijk. Eerst weer een vuurbeeld van Latijns-Amerikaanse muziek in de top 40. Daarnet hadden we Juanes. Nou hebben we Shakira. Ze wordt al aangekondigd door Wyclef Jean. Hier is Hips Don't Lie.

0: Lips Don't Lie van Shakira en Wyclef Jean hoorde je op nummer 3 in de top 40 van 26 juni 2006. En daarna Breakaway van Kelly Clarkson. Ze was in Amerika beroemd te worden nadat ze de Amerikaanse versie van Idols gewonnen hadden. En in tegenstelling tot de meeste Idols sterren was haar carrière niet na één nummer al voorbij. Sterker nog, 20 jaar later is ze nog steeds heel beroemd in Amerika als zangeres, maar vooral als presentatrice van haar eigen talkshow. Die wij hier in Nederland niet te zien kregen. Maar in Amerika is ze dus nog steeds heel erg populair. Wij gaan weer even verder met het belangrijkste nice van 2006. Dan niet van Urk, maar juist van buiten Urk. En ja, er was één nice feit dat in alle kranten met dikke letters vuur op de vuurpagina sting. Klaas Jelle.
1: Ja, want het WK voetbal van 2006 in Duitsland was volop aan de gang. Maar Nederland was er gisteravond uit te vleugen door een 1-0 verlies van Portugal. Het was een gedenkwaardige wedstrijd waar tot op de dag van vandaag nog over wordt gepraat. Niet alleen vanwege het verlies, maar vooral vanwege de 4 rode en 12 gele kaarten die aan Nederlandse en Portugese spelers worden uitgedeeld. Oranje rood van schaamte, kopt het dagblad van het Noorden dan ook. Bondscoach Marco van Basten was vanzelf niet blij met de wedstrijd. Ik hoop en denk dat de spelers snel meer verstand en know-how opdoen. En nog twee, ja, misschien wel opmerkelijke feitjes wat na die wedstrijd gebeurde. Want sindsdien het Nederland twee WK-wedstrijden waar ze heel erg in de buurt waren gekomen van dit record. Mm-hmm. Namelijk in de wedstrijd tegen Spanje in de finale van 2010. En 4 jaar geleden tegen Argentinië. En Oranje het sinds dit verlies nooit maar verloren binnen 90 minuten op het WK. Dus dat is dan al 20 jaar lang waar ze, nou ja, niet naar verlengingen en verleuren.
0: Dat is iets heel positiefs in tegenstelling tot die, dat grote aantal gele en rode kaarten in die wedstrijd. Verlies betekende dus ook een einde aan de oranje gekte met al die oranje spullen die de mensen voor die tijd al hadden verzameld. Een bouwmarkt die sprong er aandacht op in. Iedereen die nog iets van oranje inleverde bij de kassa kreeg 10% extra korting.
1: Bij het Nederlands kampioenschap wielrennen voor vrouwen maakten we kennis met een night talent, namelijk Marianne Vos. De 19-jarige wielrenster had al veel succes gehad met het veldrijden, maar wou het nou ook nog even op de weg proberen. Dat effen duurt alweer 20 jaar, want Marianne doet nog altijd mee. Ze zal verschillende keren wereld- en olympisch kampioen worden.
0: Vrouwen mogen voortaan lid worden van de SGP. Tot nu toe worden dat toegenomen door de partij. Maar om te voorkomen dat ze daardoor subsidies zouden verliezen, hebben ze nou toch bakzeil gehaald. Zo'n 70% van de leden die aanwezig waren op een speciaal congres stemden op dat congres voor het vuurstel. Wel bleven vrouwen in de gemeenteraad of Tweede Kamer nog streng taboe. Dat was het opvallendste nice van 26 juni 2006 buiten Urk. En ja, kunnen er ook niet omheen, als het gaat om de muziek, om al die WK-nummers die in de top 40 stingen, die er nou vanzelf heel snel de weer uit gingen. Een van de meest succesvolle was van Guus Meeuwis: Ik wil dat ons land juicht.

0: U2 samen met Mary J. Blige, nummer Rita One. Dat had U2 al eens een keer opgenomen, begin jaren 90. Maar ze dingen het nou op night met Mary J. Blige. Dus sting op nummer 8 in de top 40 van 26 juni 2006. En daarvoor hoor je Ik wil dat ons land juicht van Guus Meeuwis. Naar aanleiding van het voetballen vanzelf. Maar het zou je niet verbazen dat na de wedstrijd tegen Portugal dit nummer binnen een week uit de top 40 gevullen was. Sting nou nog op nummer 5. We gaan weer naar het Nice in, van Urk, uit het Urkenland, van 26 juni 2006. En daar worden een vraag gesteld. Moest de Staverse Kade in de boulevard in de zomer worden afgesloten voor auto's of niet? Dat besluit was al genomen, maar met name de SGP was er niet blij mee. Die partij vond dat de boulevard in de Staverse Kade juist wel open moesten in de zomermaanden. En dan heb ik het over auto's. Tijdens een eerdere raadsvergadering bleek dat 8 van de 15 raadsleden met de SGP eens waren. Dus het zag eruit dat het voorstel het zou halen. Er worden vooral naar de ChristenUnie gekeken voor extra steun. Nou, dat liep. Volgens mij is die boulevard toen later inderdaad weer heropend. Maar tegenwoordig is hij weer gewoon dicht voor autoverkeer.
1: De oudste inwoonster van Urk was sterven. Het was Beb Kramer van Dijk, beter bekend als Tante Beb. Ze was 96 geworden. Tante Beb was op Urk bekend van de gedichtjes die ze schreef voor in het Urkenland. En er was al eens een boekje van haar gedichten uitgekomen.
0: Jo Visser, tegenwoordig docent aan de nautische afdeling van het Verda op Urk, sting in de krant met een blij gezicht, want hij had een mooie prijs gewonnen van de Rabobank. De wedstrijd die de Rabobank organiseerd hadden, die wordt gehouden tijdens de visserijdagen, waarbij de mensen moesten rollen hoe duur bepaalde vissoorten waren. Van de 400 inzenders zat Jo er het dichtste bij en dus kreeg hij een dinerbon van Mes Amis.
1: Meester van der Zwan van de Petrus Datene School had een bijzondere manier om de lessen over eten en het weggooien van voedselkracht bij te zetten. Hij besloot om met zijn klasse 24 uur te gaan vasten. Ze mogen alleen maar water drinken. Uiteraard worden er ook geld ingezameld voor een goed doel en dat lukte heel goed. De klasse haalde maar liefst 1800 euro op en het geld ging naar hulp aan de bevolking van Oost-Afrika.
0: Dat is geen slechte score voor 24 uur vasten. 1800 euro. Even snel rekenen hoeveel euro dat per uur is. Nou, iets van 80 euro, denk ik. Een mooi resultaat dus op de Petrus Datenus School. Muziek uit de top 40 weer. Nummer 7 in de top 40 sting Keen met Is It Any Wonder?

0: So Beautiful. En dit was de opvolger van Wiseman van James Blunt.
1: Je microfoon.
2: Jongen. Ik hoor mezelf helemaal niet zo goed. Maar misschien legt dat aan mijn oren, want je weet het maar niet. Ik denk misschien een knuipje ergens verkeerd in het drokt. En ja hoor, mijn eigen knop had ik niet in het drokt. En je zat een drokte geboren.
1: Nou ja,
2: wat ik dus vertelde is dat dit was James Blunt met Wiseman. Met een nummer dat de opvolger was van zijn nummer 1 hit, You're Beautiful. En ik vond het een mooi nummer, dat wou ik ook nog zeggen.
1: Maar nou, dus het sport, nice. Een mooie dag op het Zuiderzee-toernooi van de tennisvereniging. Want de 30 Urkers die meedingen, haalden er 20 de finales. En pakten ze prijs bij 3 finales die allemaal dubbel waren. Zo wonnen Jan Bos en Wiebe van der Lee, Margriet van Eerde en Jannie Bakker. En Anne en Jessica Eskes. Tegenwoordig is het niet maar van Urk of te denken, maar vandaag gaan we het hierop omkijken voor het eerst over darten. Want het was het laatste rankingtoernooi van het seizoen. Dat rankingtoernooi besteed uit de beste 30 darters van het puntenklassement. Op deze laatste dag ging het eigenlijk alleen nog maar tussen Kees de Vries en Dirk Schenk. Schenk had 6 punten voorsprong en dat wordt uiteindelijk niet maar goed gemaakt. En dus was Dirk Schenk de dartkampioen van Urk.
2: Maar niet de laatste. Er kwamen er nog veel maar sinds 2006.
1: Jazeker, ja.
2: Ja. Leo Sayer was een grote naam in de jaren 70, maar in 2006 was hij al een klein beetje vergeten. En toen kwam hij in één keer terug, dankzij een slimme DJ uit Duitsland die een oude plaat van hem remixte in de top 40 weer voor het eerst in 15 jaar. Thunder in my heart again.

0: Leo Sayer samen met die dus, DJ dus, Mac Thunder in My Heart Again. Ja, en zo zit Ommekieken er alweer op voor deze week, 1989 en 2006. Klaasjel en ik nemen er weer afscheid van. Volgende week, dan binnen we er weer met twee najaren. En dit was de nummer 1 van toen, Marco Borsato en Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Urkfm.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te langer. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit.

om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.